0: arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte. Atzaldeko laurak eta 45 minutu gure erlojuan, eta heldu da momentua. Gu hemen atzaldero egoten garalako musikia jarri eta jarri, berbetan bebai. Baina zuentzako alako tartetxo bat hartzen dugu. Eta nahi dozuen abestitza eskatzen lagatzen dozuegu. Buruan iltzatuta dakasun kanta hori, aspalditxan entzun ez dozun abesti hori. Bueno, baldu da momentua zure abesti hori eskatzeko. Hasi 688-6050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50 show nahi xau izaten dugula basuen ahotzak entzutia. Zeboia pixka kokotera nogare gure ahotzak entzutia.
1: Berba eta berba. Hori da gure lana bebai, eh?
0: Hori bai, hori egitxe da. Baina, hasi bidaltzen ze abesti nahi dozuen entzutia Gazteako gu saio honetan. 688-60-50-50-ra. Kotxian baldin mazoi azte, mesedez, ez hartu mobila. Baina kopiloto moduan baldin mazoi azte, babeitxu, hartu zakelakua, sartu 688-60-50-50-an, eta audiotxo bat bidali. Ez dala asko kostatzen audiotxo bat bidaltzia.
1: Hori da.
0: Ez da, eskatu aldozu, ze eskatuko zinuazu?
1: Eskatu zeinke nik zardakit, maskak. Eskatu zeinke adibidez oin ibilbedi, buelta huindala.
0: Ze,
1: rezkatu aldozu. Atara da hoien kanta, emaite.
0: Bai, da, endaka.
1: Bueno, kanta, die iru.
0: Kantak. Nahi dozuena bestixa, garaibateko hit hori nahi dozuena, hasi zuen mezuak bidaltzen 688-60-50-50 horretara. Hau da zuen momentua, eh? Eta, beitxu, esango dotzue dakazuela, 3 minutu eta 9 segundo abesti horrek eskatzeko. Eta zein zan zenbakixa, Sara?
1: 688-60-50-50-ra audio bat bidali zuek nahi dozuen kanta entzuteko.
0: Eta momentu heldu da...
1: Hasi die, entzuten.
0: Hasi dia, ba, eta noiz eskatu bia dabe.
1: Ba, ja, ontxe, honen ostien, kontu honen ostien, ez? Kontu korrontia esan bina, bueno.
0: Eman kontu korrontia nahi bozu bebe, bai.
1: Ba,
0: dite. Atzera kontua.
2: Irubi bat eskatu kanta.